Did you work a circle? Om je stoel te krijgen. Is die schater in die gang waar die nieuwe painting zang? Is mijn woorden nog heel weg op trein?

kon ik ooit denken dat ons liefde dan? Besef nou dat die antwoord in my lewe.

volg ons op Facebook en Luister FM. Daar skimmer op donker balkonne met leë oop koffers wat wag. Daar skimmer op skemer perronne wat wag.

reis van perron naar perron. In een middernachtland zonder grenzen.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

my skoen, een kort vars lucht, een kort water en een koude bier zal doen. Ik hoor de oproep van mijn ma af, in kerstfeest bij die zee. Die lieve vrouw niet bij je, maar die liefde wat je geeft.

gezag is dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

Joshua na die reën met lig op die horison net voor het Pita se mure om my hart. So kom een tyd aan om julle te groet, dis 9:15, tyd vir my om aanstaltes te maak en oor te gee aan Jaika wat terug is vir die Jacques Kilian brunch. Op 'n maandag is daar 'n propvol dag hier by Luister FM, middag same sein met Etienne Kalitz tussen 12 en 3, tussen 3 en 6 die Big Nick Drive met Big Nick homself, tussen 6 en 9 gaan Vinkel en Koljander, Kobus en Andre julle vermaak vanaand en dan van 9 tot middernag is het Jakkelstraf met Johan Kloete. Bly net waar julle is, hier op jou lekker luisterstasie, dan vang ek julle weer morgenoggend, selfde tyd, selfde plek.

0: ons verzoen, is wat jij aan mij doet.
1: Koppervel, zoenen, zweet, het jij een zak, dat ook geweerd.

So prachtige inspirasie, Karindi en Stas daar met Beweeg in my, na aanleiding van Pastor Morne se padkos weeksdag 20:09. So 3 minute, dan begin ons met jou boodskap op 082 333 367.

was een mooie aand, hier in septembermaand, onder die eikeboom. Daar heb ik jou gevraagd, jouw liefde is

goud maak. Die kracht in jou wil opbraak. Als die vla van verlangen vurig door jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, 24 uur.

was ijzig in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boven geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. Lebeloftes van jouw omdraai.

dag op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij dier kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvallen?

bijblij, dan dromen staan jij voor mij. En die oestijd van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep

is op myne. Jackie Lou gee vir ons die drie pikke wyne. Net oor het Jan Ramp het maak jou make en David James met Tears in Heaven. Tijd so 20 minuten voor 3 amper tyd om te groet. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive en hy gaan vir die geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Voordat ek gaan groet, wil ek het gou graag met julle deel, vriende, ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 mei betaal jy slechts R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vol jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laaste vrijdag van elke maand groot prijse te wen, handig net jou strookie in. Haas Petroleum is oop maandag tot vrijdag vanaf 6 uur die ochend tot 6 uur die aand en saterdag van 6 uur die ochend tot 12 namiddag. Haas Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Voted joint number one primary school in Kaberga. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwijsers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Luister FM.

0: Jackie Boer bij mij.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
2: Ladies and gentlemen, boys and

nooit gedacht. Waar drie rotsen staan in die sekelman, het ik lang gewacht die nacht. Het ik lang gewacht die nacht. Want de skurk van hout het een zak vol goud daarop graven langs die pad. En elke donker aan met die sekelman, kom hij terug en zoek zijn skat. Kom hij terug en zoek zijn skat. In die verte hoor ik weer hoeven, soos aardpols diep in die nacht. Dus of die duivel omjaag, want die maan zit al laag op die pad naar nooit gedacht. Dus of die duivel omjaag, want die maan zit al laag op die pad naar nooit gedacht.

0: gedacht. Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad, na nooit gedacht.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

mij tierenblauw. Blauw. Dat is een lang pad naar die liefde. Dat moet jij onthouden. Maar die lang pad loop ik nou. Om jou vast te houden, stap ik dier in blauw. Gooi jouw hartje voor die reen, ruil je nooit alleen.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Elke keer as ek jou sien.

se dogters was daar. En nou Spook en nou Diesel ook. Die vier het gedaan, ze gedrinken gerook. En met die trap op hoort toe naar die kamers toe geloop. Die matriek en ek hier met Diesel. En die college in met nou Spook. Vier hier die ochend baars die boera in met een dubbel loop. En elk in een patroon. Een

En aan die wilde kusse golwe, ek dink vanaand aan jou. En aan die eindelose strand, ek dink aan rotskastele, watervalle na benede, en beeste paaie.

het weg, jouw slippies van wat alles kost. Druk het in jouw broekzak en verbrand het in die bos. Want als zij dit zien, gaan zij jou los. Dit gaan jou alles kosten.

0: klanke daarvan Pat Boone. Pat Boone natuurlijk is vandaag 92 jaar oud, baie geluk met die verjaarsdag daar so. Ou muziek raak daarom ook net nooit oud nie. Dit is daarom maar net te mooi. Is 10 minuten oor 11. Het is maandag 1 juni en ons is ingeskakeld op Jakkelsdraf op Luister FM saam met my Johan Kloete. Ek is saam met jou tot en met middernacht vanavond. Net hier op jou lekker luisterstasie. Eileen Fuller is ook ingeskakeld. Sy het bietjie vroeger gevra daar vir Heart of My Heart van Bellamy Brand. Dit is net daarna bring ek vir jou Dozy met Grassade in die Wind.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: kukkuru.
1: Dit was natuurlijk die klankie daar so van Vikus van der Merwe met Kuru Kuru. Het is 22 minuten oor 11. Het is die 1 juni 2026. En ons kyk bykie na jou boodskap en versoek het aan die Alta Bekus daar van Jeffries. Baie se kontry. Sê baie dankie, Juan. Lekker saamgekeer, veilige thuiskomst en een geseene nagrus. Mag ek asseblief vraag vir André het Nomans een druppel in die see. See groete vanuit Jeffries. Baie dan die Alta, baie dankie vir jou boodskap. Baie dankie dat jy saamgekeer het. Het is altijd lekker om van jou te horen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.